weet hoe je hoofd voelt. Elke keer als je voor de menigte zwikt, word je een grote boer. Boer, boer, een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoen je niet meer en blijf je steken.

ze slikt, wordt de grote boel. Boel, boel, een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoem je niet meer en blijf je steken in oude patronen. Je dacht is zo.